En we bestaan nu 15 jaar. En nog steeds houden wij van elkaar. En wij houden ook van jullie. Ja. En dit is Amsterdam Classic bij Voorlaatst, dames en heren. Dankjewel, dit was de show voor vanavond.